zakken, pik een bom. Pull up game, super strong. Hey. Ik praat niet over OV. Ik haal een trein voor de vorm. Hey. 100 flessen. Hey. 100 flessen. Hey. Veel mannen, wel hoe flessen. Jullie delen en stafetten. Hey. Kom niks zeggen, als je

0: Mama Jane, geloof je mij niet, kan je vragen naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren wij op klosos. Gekke cella volle posos. Robé, pauw. Braka Shandy, fuck je snauw.